0: bent bijna. Wat wat? Wat wat?
1: Kan binnen, ze komt aan mijn resten.
0: Wiener, kan niet zo bijna.
2: Nou, Wiener!